dat staat op het album The Island. Dat is verschenen bij het Noorse Petroglyph Music. Drie stukken muziek in dit blokje. Dus u hoorde daarvoor Maria Hladi en Christophe Migone met Night Train. Dat is uit sinds 23 juni en verschenen bij het Kronika label. En staat op een cd, namelijk On and On and Off. En daarvoor helemaal aan het begin van het blokje hoorde u Virgo met Waterway. En dat is ook nog niet uit. Dat gaat op 28 augustus verschijnen bij het Amsterdamse Shimmering Moods label.

0: Een muzikaal vervolgverhaal.
1: Ja, en daarmee gaan we het tweede uur binnen. Nog meer Sensenta, ja zeker nog meer Sensenta. We gaan het muzikale vervolgverhaal voortzetten. Vorige week eindigden we met een mooi emotioneel stuk van Benj, een mooi synthesizerwerk. Van het in 2025 verschenen Orgoustic Plus 30 album. En van datzelfde album gaan we nu naar 524. Dit is Benj.

Salvation is een track van haar nieuwe cd Long Wave Home. Alle ins en outs van de muziek dit uur vind je in de speellijst op concertzender.nl en in de app. En dan gaan we nu luisteren naar muziek die doet denken aan de jaren 60. Ze komen uit Los Angeles. Hier is de band Levitation Room met There Are No Words.

lekker dik aangezette muziek van El Perro del Mar, oftewel de hond van de zee. Dat is een project van de Zweedse singer-songwriter Sara Aschbring. We horen een recente opname die uitkwam bij Ging Ging Recordings. En daarvoor hoorden we een Schots trio bestaande uit Corinne Polward, Pippa Murphy en Dave Milligan. After Hours verscheen bij Hudson Records. Joshua Tillman, oftewel Father John Misty, staat bekend om zijn spectaculaire en theatrale live-optredens. Dit is zijn nieuwe single bij Sub Pop Records, The Payoff.

een nogal abrupt einde. Na Father John Misty hoorden we Tiny Ruins. Dat is de naam waaronder Holly Fulbrook uit Nieuw-Zeeland optreedt. En zo net muziek uit eigen land. De Staat met het nummer One Day. Frontman van de band is Torre Florim. De band bestaat al sinds 2006. Nu dan naar Frankrijk met vier muzikanten die zich Oracle and Odyssey noemen. Luister naar een opname voor Banco Joe uit 2017. Hier is L'Horizon Tombe.

Het favoriete instrument van Anna von Hauswolf uit Zweden is het pijporgel. We hoorden Mountain's Grave, een opname uit 2012. Als tweede stuk in dit blok Smoke Fairies, bestaande uit de dames Blamire en Davies uit Engeland. En daarna volgde Martin Léon, een componist uit Quebec, met Va Savoir Pourquoi. En dan naderen we alweer het einde van deze aflevering. Wil je nog eens rustig nalezen wat er zo al langskwam? Bezoek dan concertzender.nl voor de speellijst en die vind je ook in de app. En op de website kun je ook alle eerdere uitzendingen van Terra Incognita terugluisteren. 242 uur muziek uit de onderstroom. Never a dull moment. Tot slot Hayden Thorpe uit het Lake District in Engeland. We horen He, een opname voor Domino Recording uit 2024. Tot zover. Mijn naam is Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luister.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Anders Hilbok, geboren in 1956, is zonder enige twijfel een van de meest toonaangevende hedendaagse Zweedse componisten. Dat was voor dirigent Christian Carlsen voldoende reden om de componist samen met het Zweeds Kamerorkest centraal te stellen op zijn nieuwste cd. Er is veel om uit te kiezen, zoals Hilbok's eerste pianoconcert en The Kongsgård Variations. Voor deze uitzending hebben we gekozen voor het vijfdelige celloconcert uit 2020. De eerste uitvoering vond plaats op 23 oktober 2020 in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, door cellist Nicolas Altstedt, voor wie het werk werd geschreven, en het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Fabien Gabel. Het werk wordt omschreven als intiem maar intens, met een uitgeklede, expressieve muzikale taal. Het verkent een speelse relatie tussen de solist en het orkest, waarbij de cello vaak de boventoon voert in een sfeer van introspectie en emotionele diepgang. Het werk behoort tot het hedendaagse repertoire voor cello en orkest en toont Hilbok's kenmerkende vermogen om klankkleuren te manipuleren. U kunt nu luisteren naar het celloconcert, afkomstig van dit nieuwe album op het Bies-label, uitgevoerd door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Christian Carlsen, met Nicolas Altstedt op cello.

U luisterde naar het celloconcert van de Zweedse componist Anders Hillbolk. Recent verscheen bij R Recordings ook Concerto Rossignolo voor blokfluit van de eveneens Deense componist Ole Buck, geboren in 1945. Het betreft een live-opname en wereldpremière, opgenomen in de Carl Nielsenzaal in Kopenhagen. Het werk is geïnspireerd op vogelzang en andere natuurlijke geluiden en ontvouwt zich als een vloeiende opeenvolging van motieven, klankkleuren en impulsen. De componist beschrijft hoe hij zich een nachtegaal voorstelde die op zijn bureau zat en instemmend knikte. Vanuit dat beeld ontstond de vorm van het werk, die voortvloeit uit het karakter van de klank van de blokfluit zelf. Buck staat bekend om zijn minimalistische, ruimtelijke en introspectieve composities, waarin hij avant-gardistische technieken met een sterk persoonlijk idioom combineert. Hij studeerde bij gerenommeerde componisten zoals Per Nørgaard en Pelle Gudmundsen Holmgren. U hoort nu Concerto Rossignolo, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Odense, onder leiding van Eivind Gulberg Jensen, met de Deense blokfluitiste Mikaela Petri als soliste.

Dag luisteraar, welkom bij het programma Omzwervingen in de Joodse muziek. We beginnen met 6 titels van het album Leo Fult, recorded in 1967. Leo Fult, hij werd geboren in 1912 en leefde tot 1997, was een Nederlandse zanger gespecialiseerd in het Jiddische lied. Hij was de derde van 10 kinderen en groeide op in een arm Joods gezin. Op zijn 16e leidde hij al diensten in shuls in de provincie. Hij debuteerde in Café de Kool aan de Rotterdamse Kruiskade. Daar zong hij 60 liederen voor één knaak. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vertrok Fult voor optredens naar de Verenigde Staten. Het was zijn redding. Tijdens de oorlog werd zijn hele familie door de nazi's vermoord. Na jaren in Amerika kwam Leo Fult op 80-jarige leeftijd terug naar Nederland. In 1995 wordt er door documentairemaakster Nettie van Hoorn een film gemaakt over zijn leven. Die film leidde ertoe dat Leo Fult weer media-aandacht kreeg en de documentaire werd zelfs genomineerd voor een Gouden Kalf.

Christel App is mooi gelee, we kenden nog een bleek. De biske ween mijn gaberoe, met Jorren viel ze riep. En ooit in gedder hebben we meer, de lerken lang benauwd. Wat steeds er hebben nog van meer.

tremulous macht. Sammelen, hoe jasselen, zijn roof van zegen ter aard. Je groenen van je kinderen, je zijn ze kindermit. Je waren altijd jiddelen.

De Capilla Peña Florida, onder leiding van Josep Cabré, zong drie werken van Juan de Anchieta. We gaan verder met Juan Encinay, die leefde van 1468 tot 1529. Hij werkte in dienst van het hertogelijk hof van Alba en later aan de kathedrale van Malaga en León. Vijf wereldlijke liederen van Juan de Encinay worden nu uitgevoerd door het Contrarco Consort.

Dat was het Contarco Consort met vijf liederen van Juan de Lencina. Onze laatste componist van vandaag is Matteo Fletcher. Die leefde van 1481 tot 1553. Hij wordt El Viejo genoemd, de oude. Om wel hem te onderscheiden van zijn neefje die ook Matteo heette en ook componist was. Matteo Fletcher senior is beroemd om zijn ensaladas. En dat zijn mengsels van verschillende muzikale stijlen, zoals madrigalen en bilancico. U hoort er drie door het gezelschap Cantoria.

Dat was het gezelschap Cantoria met drie enceladas van Matteo Fletcher, de oude. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Early Delights, waarin we geluisterd hebben naar muziek van vier Spaanse componisten uit de Renaissance. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks en zoals altijd kunt u alle gegevens nog eens nalezen en het programma terugluisteren op onze site concertzender.nl en in de vernieuwde app.

Goedemorgen, dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Elke morgen te beluisteren van 7 tot 10. Op het programma vandaag enkele minder bekende componisten en sommige met een adellijke achtergrond. Als bijvoorbeeld Carl Friedrich zu Löwenstein. Als eerste is hier Friedrich Wied, een Duitse componist uit eind 18e, begin 19e eeuw. Dit is zijn 6e symfonie in A-klein, de Symfonie Turk. Johannes Meuses dirigeert Hamburger Symphoniker. Een symfonie dus van Friedrich Wied.

De Hamburger Symfonica speelde van Friedrich Witt de symfonie Turk. Dat is zijn zesde symfonie in A-klein. En wie was Karl Friedrich zu Löwenstein? Friedrich von Löwenstein was een Duits amateurcomponist, actief eerste helft 19e eeuw. Met name bekend vanwege zijn kamermuziek, in het bijzonder zijn blaasquintetten. Hier zijn vier van die blaasquintetten door Consortium Classicum. Muziek dus van Karl Friedrich zu Löwenstein.

Ensemble Consortium Classicum speelde vier blaaskwintetten van Carl Friedrich zu Löwenstein. Deze laatste stond in D groot. Consortium Classicum, een Duits kamerorkest opgericht begin jaren 60 door klarinetist Dieter Klucke. Een ensemble om herontdekte muziekwerken weer uit te voeren. Leden van Consortium Classicum brengen nu het pianokwartet Grand Quatuor Concertant van Konradin Kreutzer.

0: De Kölner Academie werd geleid door Michael Alexander Willens en het pianoconcert opus 12 in C groot van Sigismund Ritter van Neukomm. Van deze ridder nu een lied getiteld Napoleons nachtelijke verslag. U hoort een opname uit de jaren 80 met de basbariton Michael George, begeleid door Christopher Kite.
1: Napoleon's Midnight Review, the celebrated cantata by the Chevalier Sigismund Neukomm.

Dat waren de bariton Michael George en pianist Christopher Kite in Napoleons nachtelijke verslag van Sigismund Ritter van Neukomm. En dan nog een werk van deze ridderlijke componist. Michael Alexander Willens en Kölner Akademie brengen u de Grande Symphonie Héroïque op 19.

Dat was de ouverture Egmont, opus 84 van Ludwig van Beethoven, met de Orchestra of St. Luke's onder Dennis Russell Davis, met medewerking van de sopraan Mechthild Gessendorf. Het slot ook van de ochtendeditie bij de Concertzender deze week, samengesteld door Egbert Randewijk.

Bij de Concertzender kunt u de komende 2 uur gaan luisteren naar een aflevering van Concertzender Live Klassiek. Dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. En u kunt gaan luisteren naar kamermuziek van Debussy vanuit de concertboerderij Onder de Linden in Valthermond. En we horen om te beginnen de Six Epigraphs Antiques. Deze suite in 6 delen voor piano à quatre mains roept beelden op uit de antieke wereld, waaronder dat van Pan, de god van de zomerwind. Aan de piano vinden we Paul Komen en Nata Svereli.

U hoorde een uitvoering van de Six Epigraphs Antiques voor piano vierhandig van Claude Debussy. In het kader van het Peter de Grote Festival 2018 was er veel aandacht voor de muziek van Debussy. Op het podium van de Concertboerderij onder de Linden in Valthermond namen vervolgens drie muzikanten plaats en zij spelen voor u de sonate voor fluit, altviool en harp die de Franse meester in de laatste jaren van zijn leven heeft voltooid. Dit wonderlijk en rijk geïnspireerd stuk zal worden uitgevoerd door Thies Roorda fluit, Christophe Weideman altviool en Manja Smits harp.

0: En zo klonk de sonate van fluit, altviool en harp van Debussy, uitgevoerd door Thies Roorda fluit, Christophe Weideman altviool en Manja Smits harp. De microfoons van de concertzender staan op het podium van de Concertboerderij in Valthermond en het programma vermeldt hierna Trois chansons de Billy Thies. De gedichten zijn van Pierre Louis, die het aanvankelijk deed voorkomen of hij ze uit het Oud-Grieks had vertaald, maar later bleken ze slechts geïnspireerd door de Savische courtisanen en door hemzelf geschreven. Veel componisten en dichters lieten zich erdoor inspireren en zo ook Debussy. Gaan we luisteren dus naar La Flûte de Pan, La Chevelure en Le Tombeau de Naïade door Ekaterina Leventhal sopraan en Nata Severelli, piano.
1: Beste mensen, Pierre Louis heeft Billy Thies gedichten vol eerbied opgedragen aan de jonge meisjes van de maatschappij van morgen. En ik zal ze voordragen in de vertaling van Ernst van Altena. Voor alle jonge meisjes hier. De pansluit. Voor het feest der hyacinten gaf hij mij een panfluit. Gemaakt van welbesneden riet, te saamgevoegd met blanke was, die aan mijn lippen teder is als honing. Hij leert mij hoe ik spelen moet, terwijl ik op zijn knieën zit. Maar ach, ik beef een beetje. Na mij speelt hij erop, zo zacht dat ik het nauwelijks hoor. Wij hoeven elkaar niets te zeggen. Zo dicht zijn wij nu bij elkaar. Maar onze zangen vragen tegenzang en beurt om beurt verenen onze monden zich op het mondstuk van de fluit. Het is al laat. Daar is de zang der groene

die aanvangt als de avond valt. Mijn moeder zal me nooit geloven dat ik zo lang op zoek bleef naar de gordel die ik verloren was.

De Hardos. Hij zei tot mij: vannacht heb ik gedroomd. Ik had jouw Hardos rond mijn hals. Ik had jouw haren als een gietzwart halsnoer rond mijn nek en op mijn borst. Ik streelde ze en het was mijn eigen haar. Voor altijd waren wij zo aan elkaar verbonden, door dezelfde Hardos, mond aan mond. Zoals twee laurierbomen vaak ook slechts één wortel hebben. En langzaamaan scheen het me toe, zo waren onze leden in elkaar verward, dat ik jouzelf werd, of dat jij mij binnentrad, zoals mijn droom. En toen hij dat gezegd had, lichtte hij zijn handen op mijn schouders. En hij keek me aan met zo'n tedere blik, dat ik mijn ogen neersloeg in een huivering.

Kraft der najaden. Dwars door het wit berijpte bos liep ik, mijn lange haren voor mijn mond bloeiden met kleine pegels ijs. En mijn sandalen waren zwaar van modderig geplakte sneeuw. Hij zei tot mij: "Wat zoek je hier?" Ik volg de sporen van de zadel. Zijn kleine gaffelige stappen zijn beurtelings geplaatst als gaten in een witte mantel. Hij zei tot mij: "De saters zijn gestorven. De saters zijn gestorven en de nimfen ook. Sinds 30 jaar is er geen winter meer geweest zo streng. De sporen die je ziet zijn van een geitenbok. Maar laten we hier blijven, want hier is hun graf. En met het ijzer van zijn piekhouwwiel brak hij het ijs over de bron waar Willeer de najaden lachten. Hij nam de grote koude brokken en ze opheffend naar de bleke hemel, blikte hij er dwars doorheen.

U hoorde Trois Chansons de Bilitis van Debussy door Ekaterina Leventhal sopraan en Nata Zeffirelli piano. De god Pan figureert veelvuldig in de poëzie rond mythische Bilitis en dus in de impressionistische muziek die daaromheen is ontstaan. De geliefde van Pan, Syrinx, krijgt van Debussy een ode, zijn beroemde gelijknamige compositie voor fluit solo, waarin we de panfluit vermoeden, maar de moderne dwarsfluit horen. Tisroorda speelt deze mooie solo.

U hoorde fluitist Thies Roorda en hij speelde Syrinx van Claude Debussy. Voor 12 van de Chansons de Bilitis maakte Debussy muziek ter begeleiding van de voordracht van de poëzie. Hij gebruikte hiervoor de bijzondere bezetting van 2 fluiten, 2 harpen en celesta. En daarmee benadrukte hij de lichte en betoverende sfeer van de gedichten en wist hij de dromerige en vaak zinderende en licht erotische inhoud muzikaal treffend te karakteriseren. Luistert u naar de 12 Chansons de Bilitis, voorgedragen door Ekaterina Leventhal. De begeleidende muziek wordt verzorgd door Thies Roorda en Ana Luisa de Santos Ribeiro. Fluit, Manja Smits en Sterre Koopman harp en Lies Braakman celesta.

zingen wij nu een herderszang tot Pan, de god van zomerwind. Ik hoed mijn kudde en Selinia de hare in de schaduw van een trillende olijvenboom. Selinia ligt lang uit in de wei. Soms staat zij op en draaft dan, zoekt naar krekels, plukt bloemen af en kruiden, of wast haar aangezicht in het koele water van de beek. En ik wit de wol uit blonde schapenruggen en steek die op mijn spinrok. En ik spin. Traag zijn de uren. Een adelaar wiekt langs de lucht. De schaduw draait. Laat ons de bloemenmand en ook de kruik met melk verzetten. En zingen wij een herderzang tot Pan, de god van zomerwind.

Kwikstaartje, vogeltje van Cyprus, zing met ons eerst begeren mee. Het nieuwe lijf van jonge meisjes bedekt zich als de aarde met een bloesemkleed. De nacht waarvan wij allen immer dromen nadert. En wij? Wij praten daarvan met elkander. Soms vergelijken wij ook met elkaar onze bekoorlijkheden. Zo verschillend. Ons haar, dat al heel lang is. Onze jonge borstjes, die nog klein zijn. Onze Venusheuvelen, rond als kwartels. En ineengedoken onder het ontwakend dons. Ik streed daarover gisteren nog met Melanthon, die ouder is dan ik. Zij was hoovaardig over haar twee borsten, die in één maand tot wasdom kwamen. En zij wees toen op mijn rechte tunica en noemde mij klein meisje. Geen man kon ons daar bezig zien. En alzo traden wij ontbloot voor alle andere meisjes. En mocht zij dan winnares zijn op één punt, ik won het verre op de andere. Kwikstaartje, vogeltje van Cyprus, zing met ons eerst begeren mee.

De kleine kinderen beminnen mij. Zodra ik mij vertoon, rennen ze op me toe en hangen aan mijn tunica. Omklemmen dan mijn benen met hun kleine armen. Verzamelden ze bloemen, dan krijg ik ze allemaal. En als ze een scarabée gevangen hebben, dan krijg ik die op mijn hand. En hebben ze soms niets, dan strelen ze me wel en maken dat ik bij ze zitten ga. Dan kussen ze me op mijn wang, leggen hun hoofdjes aan mijn borsten en smeken mij met grote ogen. Ik weet heel goed wat dat wil zeggen. Want dat wil zeggen, lieve Bilitis, wij zijn toch lief? Vertel ons dan nog eens het verhaal van Perseus, de heldhaftige, of van de dood van Helé, het kleine meisje.

Schaduw van het bos waar zij moest komen. Zeg mij, waar is mijn liefste heen? Ze daalde naar de vlakte af. Vlakte, waar is mijn liefste heen? Zij is de oevers van de stroom gevolgd.

schone stroom die haar voorbij zag gaan? Zeg mij, is zij hier ook dichtbij? Nee, ze verliet mij voor de weg. Weg. Zie jij haar soms nog? Nee, zij verliet mij voor de baan. O, blanke baan. Baan naar de stad, zeg mij. Waar heb je haar gebracht? Tot aan de Gouden Straat, die in Sardinië binnengaat. O, straat van licht, raak jij haar blote voetjes aan? Zij heeft het koninklijk paleis betreden. O, luisterrijkst paleis ter aarde, geef haar toch aan mij terug. Kijk, zij draagt snoeren op haar borsten en kwastjes in haar haren en 100 parelen heel haar benen langs. En dan 2 armen om haar leest.

Omdat wij allebei dat spel beminden, speelden wij het bikkelspel. Het werd tot een fameuze strijd. Veel jonge meisjes keken toe. Eerst gooide zij de worp van Cyclopes en ik de worp van Solon. Maar toen zij weer de Kalibolos worp en ik, me al verloren wanend, ik bad tot de godin. Ik speelde en het werd een Epiphenon. En zij gooide de verschrikkelijke worp van Chios, ik Antitekos, zij de Trigias en ik de worp van Afrodite, waarmee ik de betwiste minnaar won. Maar toen ik haar verbleken zag, legde ik mijn handen rond haar hals en zei haar heel dicht bij het oor, opdat slechts zij mij horen zou. Huil niet, mijn vriendinnetje. Wij laten hem zelf kiezen tussen ons.

De ene vrouw hult zich in witte wol. De ander kleedt zichzelf in zijde en goud. En weer een ander dekt haar huid met bloemen, groene bladeren en druiven. Ik weet alleen maar naakt te leven. Mijn minnaar neemt mij als ik ben, zonder gewaad, sieraden of sandalen. Hier is Bilitis. Anders niet. Mijn haren zwart van eigen zwartheid. Mijn lippen rood van eigen roodheid. Mijn krullen zweven om mij heen, zo vrij en rond als veren. Neem mij, zoals mijn moeder mij eens maakte in een verre liefdesnacht. En als ik je zo beval, vergeet dan niet mij dat te zeggen.

Mnazidika, voerde mij aan de hand de poorten van de stad uit, tot aan een onverzorgd stuk land, waarop een marmeren zuiltje stond. En toen zei zij: dit was mijn moeders minnares.

Dan voelde ik een diepe huivering en zonder haar hand los te laten, boog ik mij langs haar schouder heen om de vier verzen te ontcijferen tussen het holle bekken en de slang. Het is de dood niet die mij heeft ontvoerd. Het zijn de nimfen van de bron. Ik rust hier onder lichte aarde, tezamen met het afgesneden haar van Xanto, dat zij als enige mij betreuren. Ik noem u niet mijn naam.

lang zijn wij daar zo blijven staan. Maar het plengoffer hebben wij niet gebracht. Want hoe kan men een onbekende ziel oproepen uit de menigten der Hades?

Met Blangot ben ik op bezoek gegaan bij de Egyptische courtisans. Die wonen boven in de oude stad. Zij hebben aardewerk amfora's, koperen dienbladen en gele rieten matjes, waarop zij zonder moeite hurken. Hun kamertjes zijn stil en zonder scherpe hoek of kanten. Want opeenvolgend hebben vele lage blauwe kalk de kapitelen afgevlakt, de voet der muren afgerond. Zij zitten onbeweeglijk, met hun handen op hun knieën. Als zij de pap aanbieden, mompelen ze: geluk. En als je ze bedankt, dan zeggen ze: het is dankzij u. Helaas verstaan ze wel, maar ze doen net of ze het slecht spreken, om over ons te kunnen spotten in hun eigen taal. Maar, tand om tand, gaan wij in het Lydisch verder. En plotseling zijn zij dan verontrust.

O, zuiver water van het wasbekken. O, onbewegelijk spiegelvlak. Zeg mij hoe schoon ik ben. Bilitis, of wie je ook bent. Thetis misschien, of Amfitrite. Weet dat je mooi bent. Onder jouw dikke haar dat bolt van bloesems en van geuren, neigt je gelaat voorover. Je zachte oogleden zijn nauwelijks geopend en je flanken zijn vermoeid van de bewegingen van het liefdespel. Je lichaam, moe van het gewicht van je twee borsten, vertoont de fijne sporen van de nagels en blauwe vlekken van het zoenen. Je armen zijn karmijn van heftige omhelzingen. En alle lijnen in je lichaam zijn gelijkelijk bemind. O, helder water van het wasbekken, jouw koelheid geeft mij rust. Ontvang mij, want het is waar. Ik ben vermoeid. Neem weg het kleursel van mijn wangen, zweetsporen van mijn buik en de herinnering aan de nacht.

aan je twee verderlichte handjes. Bind je je klinkende krotalen. Mijn lieve Mirinidion. En op je gazen kleed na naakt, strek je dan je gespierde leden. Wat ben je mooi. Zo, met geheven armen, gewelfde lendenen en karmozijnen borsten. En je begint. Beurtelings komen je voeten neer. Ze aarzelen en glijden zacht en traag. Je lichaam plooit zich als een sjerp. Je streelt je huiverende huid. De wulpsheid overstroomt jouw lange, haast bezwijmde ogen. Opeens klepper jij de krotaal. Krom je nu op je gespitste voeten. Schud met je lendenen en gooi op de benen. Maak dat je ratelende handen alle begeerten verzamelen rondom jouw wervelend lijf. Wij juichen je met felle kreten toe. Of je nu, over je schouderend lachend, met een siddering je schokkende gespierde billen trillen laat. Of dat je, bijna lang uit achterover, golft op het ritme van je herinneringen.

Zij dansten voor elkander uit in snelle, wijkende beweging. Het was alsof zij elkander steeds omstrengelen wilden. En toch beroerden ze elkander niet, of soms heel vluchtig, met getuite lippen. Als zij elkander onder het dansen de rug toekeerden, keken zij langs hun schouders toch nog naar elkander. En op hun opgeven armen blonk het zweet. Hun fijne haren zwierden voor hun borsten. Het smachtende in hun ogen, de hitte op hun wangen en de ernst op hun gezichten vormden drie vurige zangen. Steels streken ze langs elkander en dan knipten ze hun lichaam bij de heupen. En plotseling vielen zij neer om traag het dansen te volvoeren op de grond. Herinnering aan Nasidika. Toen kwam je over mij en alles werd me hinderlijk. Buiten jou, lieflijk beeld.

De nacht wijkt weg. Sterren verwijderen zich. De laatste courtisanes zijn met minnaars naar hun huis gegaan. En ik sta in de ochtendregen en schrijf hier deze verzen in het zand. Vol zijn de bladeren van schitterend water. Over de paden stromen beekjes die de aarde en de dode bladeren met zich voeren. En drup na druppel prikt de regen zijn gaatjes in mijn zand. O, wat ben ik hier eenzaam en verdrietig. De allerjongsten kijken niet naar mij. De alleroudsten zijn mij al lang vergeten. Het is goed. Zij en de kinderen van hun kinderen zullen wel mijn verzen kennen. Dat kunnen Glykera, Myrtaal en Thais niet zeggen op de dag dat hun nu mooie wangen ingevallen zijn. Degenen die na mij zullen beminnen, zullen samen mijn strofen zingen.

Rothko Chapel van Morton Feldman. We gaan naar Berlijn, juli 1972. 5 piano's, een celesta en 5 zangers. Morton Feldman componeert pianos en voices. Een experiment in stilte en ruimte. Geen melodieën die vooruitstormen, geen dramatische opbouw. Uitsluitend delicate, zwevende akkoorden die langzaam uitdoven. En zang, bijna fluisterend, die als een schaduw door het klankbeeld glijdt. Het werk ontstond in samenwerking met Joan LaBarbera, een pionier op het gebied van experimentele zang, onder supervisie van Morton Feldman zelf. De 5 piano's spelen niet als afzonderlijke instrumenten, maar klinken als één grote ademende klankmassa. U hoort een opname met pianist Ralph Grierson en met sopraan Joan LaBarbera.

U hoorde Morton Feldman's Pianos and Voices, een compositie uit 1972. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Thanos Fotiadis. En tot slot van dit uur hoort u nog Voice, Violin and Piano uit 1976 van Feldman. De première vond datzelfde jaar plaats in New York, in een uitvoering door Joan LaBarbera, violist Robert Black en pianist Roger Woodward. Drie muzici, één gesprek zonder woorden. Korter dan de meeste werken van Morton Feldman, maar niet minder intens.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Wij gaan door met een prachtige cantate van Johann Sebastian Bach uit 1725. Namelijk cantate BBV 41, Jesu nun sei gepreiset. En dat is een echte vrolijke, energieke cantate, want hij is geschreven voor nieuwjaar. En dat was een heel belangrijk christelijke feestdag. Bij ons is het allemaal vuurwerk, maar toen was het echt ook een kerkelijke feestdag. Het wordt eerst uitgevoerd in 1725, in januari dus. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van het Chorus Musicus Köln met het Neue Orchester onderleiding van Christus Spering, die heel wat heeft opgenomen aan cantates. Met de hebben we haar weer eens een keer heel graag. Dorothee Miltz, die zingt op andere plekken dus ook. En onze Nederlandse Olivia Vermeulen. Ontzettend aardige mensen, maar een hele goede zangeres die nu echt internationaal is doorgebroken. De tenor kennen we, Benedikt Christiansson, en de bas is Tobias Berndt.

U hoorde kantate BBV 41, Jesu, nun seike preiset. Uitgevoerd door Chorus Musicus Köln met het Nooie Orkest onder leiding van Christoph Spering, met de Dorothee Mils, Olivia Vermeulen, Benedikt Christiansson en Tobias Berndt. En we gaan door, toch nog even weer naar Noé Inouye met zijn prachtige dubbel CD. En u gaat nu horen de sonate in A groot, BBV 1003. Nou, ik vind het de moeite waard.

U hoorde sonate in A-groot BWV 1003, uitgevoerd door Noé Inouï. Hans Meerman en Goffert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht. Goed weekend en graag tot volgende week.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Concertzender Live, met opname van live concerten met oude muziek. U hoort vanmiddag twee concerten, beide georganiseerd en opgenomen door onze samenwerkingspartner uit Groningen, Musica Antiqua Nova. Een concert uit de serie Concerten van 2024 en een concert uit de serie van 2025. Het eerste concert uit 2024 werd uitgevoerd door het Nederlandse ensemble The Spirit of Gumbo. Het had als ondertitel Vuurwerk in het schemerduister, muziek voor gamba en theorbe uit de vroege barok. Het concert werd uitgevoerd op 27 oktober 2024 in de Lutherse Kerk in Groningen. Het tweede concert vond plaats op zondag 1 juni 2025... in de dorpskerk van de Groningse plaats Garmerwolde en werd uitgevoerd door het blokfluitkwartet Bassano Quartet. We beginnen in de Lutherse kerk in Groningen. Het gamba-consort The Spirit of Gumbo werd in de 90er jaren van de vorige eeuw opgericht. Initiatiefnemer was gambist Freek Borstlap. De historische muziekpraktijk, die toen sterk in opkomst was, was de leidraad voor de groep. Men speelt op historische instrumenten, veelal gemaakt door Gesina Liedmaier, tevens lid van het ensemble. Israël Golani is muzikoloog en heeft zich gespecialiseerd in tokkelinstrumenten. Hij speelt luit en theorbe. De verdere leden van de groep zijn Thomas B.T., Geesje Liedmaier en Ivanka Neleman. Luistert u naar werken van Christopher Simpson, Matthew Locke, Giovanni Legrenzi, Marc-Antoine Charpentier, Henry Purcell en Juan Canabiles, met een oorspronkelijke orgelcompositie die nu gespeeld wordt door het ensemble.

U luisterde in het eerste deel van Concertzender Live naar het ensemble The Spirit of Gumbo tijdens hun concert op 27 oktober 2024 in de Lutherse Kerk in Groningen. De titel van dit concert was Vuurwerk in het schemerduister. De muzici speelden werken van Christopher Simpson, Matthew Locke, Giovanni Legrenzi, Marc-Antoine Charpentier, Henry Purcell en Juan Canabiles. De toegift was If Love is a Sweet Passion van Purcell. The Spirit of Gumbo bestaat uit Thomas B.T., Geesje Liedmeijer, Ivanka Neleman en Freek Borslap, Viola da Gamba en Israël Golani, luit en tiorbe. De techniek van deze opname was in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra. En dan nu het tweede concert in deze aflevering van Concertzender Live. Ook weer georganiseerd door onze samenwerkingspartner Musica Antiqua Nova in Groningen. Op 1 juni 2025 speelde het Bassano Quartet in de prachtige Romaans-Gotische kerk van Garmerwolde. In de schitterende akoestiek van de kerk kwamen de blokfluiten bijzonder tot hun recht. Het programma Mouvement Perpetuel omvatte barokke klanken, maar ook muziek van moderne componisten. We laten nu vooral de oudere composities horen. Een extra dimensie van het kwartet is dat ze op blokfluiten speelt, die gebouwd zijn door het voormalige kwartetlid Adriana Breukink, in 2022 helaas overleden. Zij studeerde blokfluit bij Frans Bruggen en Ricardo Cagni. Onder leiding van Frederik Morgan bouwde zij haar eerste blokfluiten. Nieuwe ontwikkelingen bij de blokfluitenbouw zijn de Droom en Eagle blokfluiten. Ze geven extra dimensies aan het geluid. Het geluid van de schoolblokfluit is helemaal weggefilterd, zodat er een prachtig gedragen en sonore klank overblijft die uitstekend in de kerk tot uiting kwam. Geregeld werd tijdens het concert van fluit gewisseld. U hoort sopraan, alt, tenor en diepe basblokfluiten. De spelers waren Wolf Meijer, Ronald Moelker, Saskia Teunissen en Jeroen van Lexmond. U hoort werken van Joseph Haydn, Johan Beeftink, Johann Sebastian Bach, Ronald Moelker, Claude Debussy en Adolf Hesse. Met de aria uit de Goldberg-variatie van Johann Sebastian Bach als toegift werd dit concert besloten. Het concert begint met het fluitkwartet in D groot, opus 5 nummer 1 van Joseph Haydn. Hier is het Bassano Quartet.

U hoorde in het tweede deel van dit programma een optreden van het Bassano Quartet in Garmerwolde op 1 juni 2025 in de kerk van deze plaats. Te horen was het concertprogramma Mouvement Perpetuel met muziek van Joseph Haydn, Johann Beeftink, Johann Sebastian Bach, Ronald Mulker, Claude Debussy en Adolf Hesse. Ook bij dit concert was de techniek in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra. Dit was concertzender Live Out, met vandaag twee concerten in de serie van de concerten van de samenwerkingspartner van de concertzender, Musica Antiqua Nova in Groningen. U hoorde de Nederlandse ensembles The Spirit of Gambo en het Bassano Quartet. Dit programma werd samengesteld door Hans Beek.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

0: in spite of ourselves.
1: Je hoorde het grappige In Spite of Ourselves van John Prine en Iris DeMent. Prine bewonderde Guy Clark en Townes Van Zandt en hij was zelf een idool van Blaze Foley. En Prine coverde een nummer van Foley, Clay Pigeons heette dat, en daar had hij een hit mee. Guy Clark trouwde met kunstenares en songwriter Susanna Talley. En Townes en Susanna werden soulmates. Dus ze werden eigenlijk met z'n drieën een soort drie-eenheid. Ze leefden ook een tijd samen in het huis van Guy en Susanna. En daar om de keukentafel kwam de hele club

singer-songwriters, meest uit Texas, bij elkaar om samen songs te delen, te schrijven, muziek te maken. En wat ze bond was de liefde voor de song. En ook wel de liefde voor de drank. Guy en Towns waren de voorbeelden. En een van die keukentafelvrienden, Jerry Jeff Walker, die schreef Mr. Bojangles. Ja, dat ken je denk ik van allerlei grootheden, maar het is geschreven door Jerry.

Like a Coat from the Cold, geschreven door Guy Clark, maar je hoort het hier van Jerry Jeff Walker. De trouwste discipel van Guy en Towns is denk ik wel Steve Earle. Die zat op zijn 19e al aan Guy's keukentafel en een jaar later zat hij in zijn band. Hij imiteerde de levensstijl van Towns, maar sinds 1994 is hij clean. Zijn muziek gaat van folksy tot country rock en hij maakte regelmatig covers van de songs van zijn helden. We gaan luisteren eerst naar zijn eigen Mercenary song en daarna naar een nummer van Guy Clark gezongen door hem, Rita Ballou, Steve Earle.

In 1982 kreeg Steve Earle een zoon en die noemde die naar zijn held Towns Van Zandt. En die Justin Towns Earle werd zelf ook weer een geweldige singer-songwriter. Hij leefde helaas wel net zo'n leven als Towns en dat van zijn eigen vader in het begin. En in 2020 stierf hij door een onbedoelde overdosis. Hij heeft wel prachtig werk nagelaten. We gaan luisteren naar Harlem River Blues van hem, een vrolijke gospel over een zwaar onderwerp.

0: with the Fort Worth Blues.
1: Guy Clark was dat met Fort Worth Blues, geschreven door Steve Earle. De aanleiding was de dood van Towns Van Zandt in 1997. Hij werd maar 52 jaar oud. Bij de afscheidsdienst zong Guy Clark een nummer van Towns. Maar hij maakte eerst nog een grap door te zeggen dat hij this gig al 30 jaar geleden had geboekt. We sluiten zo af met twee nummers, alle twee geschreven en gezongen door Towns Van Zandt. Het eerste is het nummer dat Guy zong bij het afscheid van Towns, Don't You Take It Too Bad. En daarna nog zo'n hoopvol en relativerend nummer, To Lives To Fly. Ik bedank je vast voor het luisteren en zeg tot de volgende Roots & Roots. Mijn naam is Astrid Schenk. Op de website kun je de playlist vinden en nog wat informatie over de muziek van vandaag. Je kunt er ook de aflevering weer terugluisteren, net als in onze app. We luisteren nog één keer naar The Musician's Musician, Towns Van Zandt.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots, dat weet u hopelijk inmiddels, treden artiesten live op en lichten ze hun muziek ook toe in een interview hier aan tafel bij mij. Deze maand is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, op de piano Teemu Kekkonen. En dat is first iemand uit Finland, origineel, hartstikke leuk. En, dat is ook een first, een vrouw die trombone speelt, maar die ook zingt. En dat is deze keer Nani Vazana.

Nani Vazana, begeleid door Teemu Kekkonen op de piano. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Een ravissante verschijning in een schitterende felrode jurk met prachtige glitterschoenen erbij en een hele mooie ceintuur en mooie roodgestifte lippen, lang zwart haar. Zo jammer dat dit geen televisie is, maar alleen maar radio. Maar er is een oplossing voor. Dit wordt ook gefilmd voor Podium voor Talent op de Concertzender. Dus als u dit allemaal hoort en denkt, dat wil ik ook wel eens even zien. Nou, ga naar Podium voor Talent en dan is Nani Vazana ook te zien. Zij toert met haar programma The Tribute van Nina Simone. Daar hoorden we net ook een nummer van. I Put a Spell on You. Mag ik je verzoeken, Nani, om je tweede nummer ook te gaan spelen? En dan daarna gaan we het interview doen. Is dat oké? Okay? Nani kijkt heel verbaasd, maar dat geeft niks. Want ik wil eerst gewoon nog meer horen. I Got Life, hè, wordt het volgens mij. I Got Life.

Het volgende nummer is een nummer van mij, Urban Sketch. Het staat op mijn tweede album, Love Migration. Het gaat over dat je zelf niet moet verliezen. Speciaal als mensen advies aan je geven. Nou, dit moet je bereiken tot je 30 bent of 60 bent. Of dit soort van grand statements, noem ik ze in het liedje. En ja, dat je niet jezelf zomaar moet verliezen met al die advies. Het refrein gaat ook... Don't lose yourself.

Walter Rizzo, Alessandro Motaran en Marco Mainini vormen in de nieuwe bezetting nog steeds de kern. De creatieve afwisseling is wellicht groter dan voorheen, al vind je ook nu de typische dans als de Furlana, de Moverino, de Giga en Quaranta terug. Daarnaast spelen ze historische of op overlevering gestoelde ballades. Ze worden begeleid door volksinstrumenten zoals de draailier, trekzak, piffero en piva. Verder nog de mandoloncello, gitaar, viool, contrabas en percussie. Maar ook sax, klarinet en trombone.

BEV mag dan wel geen veelproducent zijn, maar ze behoren tot de belangrijkste uitvoerders van de Folk uit Noord-Italië. En dan vooral van de uitlopers van de Alpen en de vlakte van de Po tot aan de golven van de Adriatische Zee. Het vierde album, Quattro, is dan ook de aanleiding voor deze speciale aflevering van vandaag.

We gaan eruit met de slottrack en het is de titeltrack van het album Quattro. Deze Vogue het Mediterranee werd samengesteld door Marius Roeting.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. Om onze programma's te kunnen blijven uitzenden, hebben wij uw hulp hard nodig. Op onze website staat hoe u ons kunt steunen.

0: Welkom, goedenavond bij weer een uitzending van Rit Mundo. En u hoorde het al, de WK 2026, het officiële FIFA World Cup nummer door de Colombiaanse diva Shakira en de andere grootste popartiest, maar dan uit Afrika, de Nigeriaanse zanger Burna Boy. En waar hadden ze het over? Als je goed luisterde, Pelé, Maradona, Ronaldo en Argentinië, Frankrijk, Korea en zelfs de Netherlands. Nou ja, die lagen eruit. En wat de uitslag is, weet ik op dit moment niet, want we worden van tevoren helaas opgenomen. In ieder geval, deze uitzending gaat over de landen uit Afrika die toch de laatste jaren enorm in opkomst zijn. Alleen al deze editie 2026, Algerije, Egypte, Marokko, Tunesië en uit de Sub-Sahara, Congo, Ghana, Ivoorkust, Kaapverdië, etc. Totaal 10. Maar er zijn ook veel spelers met een dubbele nationaliteit die voor andere landen uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan Mbappé voor Frankrijk en Lukaku, de grote man van het Belgische team. En in 2010 had je bijvoorbeeld nog maar 6 Afrikaanse landen die meenemen. En in alle interviews en artikelen, zoals kop in de krant, Tijd voor Afrika, daar zitten grote beloften. En daar zit ook het thema van deze uitzending. En kijk, voetbal en muziek zijn al vanaf de jaren 50 een sterk team. Want behalve rugnummers spelen er sindsdien ook muzieknummers tijdens de grote toernooien. Zo ging Brazilië in 58 naar het WK in Zweden met de samba Ataca del Mundo Enosa. En Spanje in 62 naar Chili met de rocker El Rock del Mundial. En vandaag dus hebben we Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Maar andere bijvoorbeeld Afrikaanse voetbalplaatjes zul je vermoedelijk nooit te horen krijgen op de meeste zenders. Behalve dan vanavond met diverse nummers die in de jaren 80 en 90 de opkomst van het Afrikaanse voetbal begeleiden. Meestal als ode aan het team of aan een speler waarin de lokale muziektradities en instrumenten nog doorklinken. Maar allereerst een drieluik aan actuele nummers waarin je dat lokale geluid voor mondiale, strak klinkende afrobeats en ragaton hoort verspreid aanwezig. Zoals het nummer van de Marokkaanse World Cup Song uit 2022, Welcome to Morocco. En daarna nog 2 actuele voorbeelden, de Egyptische officiële FIFA Cup Song en die uit Ghana voor de Black Stars, Shining for a Nation, Remember the Name. Hier zijn ze, Red One Doozy en Hatim Amor uit Marokko met Welcome to Morocco.
1: Welcome to Morocco.

0: Black Stars, Remember the Name, het Ghana voetbal anthem van 2026. U luistert nog steeds naar Ritmundo, helemaal gevuld met voetbalnummers wegens het recente WK. En ik wou daar nog iets meer over vertellen, want vanaf de jaren 60 scoorden voetbalteams en sterren naast goals ook hits. Denk bijvoorbeeld aan Pelé met Meo Mundo en zo'n voetbal. En natuurlijk onze Johan Cruijff met Oei Oei, dat was maar toch een loei uit de 69. En Liverpool, u kent ze wel, tot voor kort getraind door Slot, annexeerde de Rodgers en Hammerstein compositie You Never Walk Alone. En dat was afkomstig van een Broadway musical Carousel uit 45. En dankzij de versie van Jerry en de Pacemakers werd het vanaf 63 onlosmakelijk verbonden met het roerig stadionvoetbal. En dat zal het altijd wel zo blijven. Zelfs weer opnieuw uitgevoerd trouwens door Lee Towers. Maar deze uitzending concentreert zich nu vooral op voetbalhits uit Afrika. Een parallel aan de emancipatie van het Afrikaanse voetbal in de jaren 80. Denk bijvoorbeeld aan vedetten als Roger Mila en Yannick Noah, verschenen er allerlei topic songs. En vanavond een paar van die doeltreffende hits. Zoals de Ode aan Roger Mila door Pepe Kale uit Congo en aan het team van Senegal door Youssou N'Dour. En er bestaat zelfs een muzikaal wedstrijdverslag door de Real Sounds uit Zimbabwe. En dan hoor je de strijd tussen twee ploegen, de Tornado's en de Dynamo's. Maar dat is voor het eind van de uitzending een volledige wedstrijd op muziek. Maar laat ik de speeltijd van 60 minuten beginnen met een ander soccersong van de Real Sounds. En die komt uit 1990 en werd uitgebracht rond het 14e WK-toernooi toen in Italië. En Cameroen was toen de eerste Afrikaanse ploeg die zelfs de kwartfinales bereikte. Maar hier moedigt de band zijn helden aan Lineker, Madonna en Van Basten in het nummer Soccer Fan. En dat gevolgd door twee Senegalese voetbalnummers van de band Ghetto Blaster en door Youssou N'Dour met een ode aan de Lions, het nationale team van Senegal. Maar hier zijn ze, de Real Sounds met Soccer Fan.
1: The success story continues. New records are created.

U hoorde een bajaan in de raak Bayravi met zangeres Parveen Sultana en begeleiders op de tabla en de tampura, de raak Bayravi. Ten slotte de raak Maand, uitgevoerd door Nishat Khan met begeleiding op tabla en tampura.

0: Tot slot van dit uur Orient Express bij de Concertzender was dit de Raakmaand met Nishat Khan. Met begeleiding van op de tabla en de tampura. Het was trouwens een opname uit 2007. Orient Express bij de Concertzender, samengesteld door Jan Kruid. Met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.
1: Welcome to the World Music Remix Club. You can find the playlist at Concertzender.

nog twee nummers van Pierre Didi Chakunte. Beide van de LP Meguela uit 1977. Op de hoes die ik van deze LP heb, zie je Chakunte met een afrokapsel en bakkenbaarden. Op zijn voorhoofd is

is met een pen geschreven F. Nyeke, de achternaam van de chef van Bang Akte. Hoe het erop komt, weet ik niet. Geen funk, ook geen makossa, wel een nummer dat destijds veel op feestjes in het dorp bij het ziekenhuis werd gedraaid. Titel Mado.

Nu van dezelfde LP een typisch Cameroonees funknummer. In 1970 deed James Brown voor het eerst Afrika aan, in Luanda, de hoofdstad van Angola. In de jaren daarna toerde hij in vele andere Afrikaanse landen, waaronder Cameroen. Zijn funk sloeg in als een bom. Er was in die tijd geen feestje zonder zijn lied Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Met name de landen Benin en Cameroen werden fors door Brown's funk beïnvloed. In Cameroen vooral de Bamileke-muzikanten. Makossa liet zich minder beïnvloeden. Manu Dibango noemde zijn sterkste funknummer, dat wereldbekend werd, geen funk Makossa, maar soul Makossa. Tjakunte noemde zijn sterkste funknummer Soul Magabeu. Ik liet het in de 7e aflevering al een keer horen. Nu nog een keer. Soul Magabeu.

van Pierre Didice Kunti uit Bangkang T naar André Marie Talla, ook een Bamileke, maar geboren in Banjun in 1950, een stadje niet ver van het ziekenhuis waar ik werkte. Hij verloor zijn beide ouders op jonge leeftijd en werd tot overmaat van ramp op 15-jarige leeftijd blind. Hij werpt zich dan fanatiek op zijn passie muziek, zingen en gitaarspelen. Hij gaat samenwerken met de jonge gitarist Sam van Thomas, die zijn leven lang zijn vriend zal blijven. In 1972 gaat hij naar Parijs, waar hij een aantal succesvolle singles uitbrengt met hulp van Manu Dibango. Hij noemt zijn stijl Chamassi. Terug in Cameroen brengt hij in 1975 het album Hot Cokie uit met funk-elementen. Dit succesvolle album verleidde James Brown om plagiaat te plegen met het titelnummer Hot Cokie en bracht het uit als The Hustle. Talla begon een rechtszaak. In 1978, na een 4 jaar durend bitter juridisch gevecht, wint André-Marie Talla de zaak en wordt James Brown veroordeeld tot terugbetalen van alle rechten. Ik laat nu delen van beide nummers aan elkaar geplakt horen. Eerst 30 seconden James Brown met The Hustle en dan daaraan vast Hot Cokie van Talla uit 1975.

We gaan naar een andere Bamidike-stijl met de naam Bentskin. Bentskin is een Bamidike-dans die tot in de jaren 90 vooral traditioneel werd uitgevoerd, verwant aan Mangangbe, maar nu geen duimpiano, maar alleen percussie, maracas, vaak gemaakt van sodablikjes en zang. Begin jaren 90, in een tijd van economische depressie, kreeg deze stijl een meer urban, stadse opleving en dat begon in de wijk New Bell in Douala, waar veel Bamidike uit Bangangté woonden. Een van de bekendste Bentskin groepen uit die tijd is Kuchuam Bada. Je hoort nu het nummer Swega Menzui, gezongen in een Bangangté dialect.

Nu terug naar André-Marie Talla. In aflevering 3 vertelde ik dat we hem ontmoet hebben. Zeer toevallig. Net aangekomen in Cameroen waren we zeer benieuwd om de stad Bamenda te zien, in het Engelstalige deel. Omdat we toen nog geen auto hadden, waren mijn vrouw en ik gaan liften. En werden we op de terugweg meegenomen door een auto met chauffeur en een man met zonnebril achterin. Dat bleek André-Marie Talla, toen 27 jaar oud en al een beroemdheid in Cameroen. Hij was verbaasd dat we nog nooit van hem gehoord hadden. Hij zette ons bij het ziekenhuis af. Aan zijn muziek zou je een hele aflevering kunnen wijden. In 40 jaar bracht hij 25 albums uit en daaruit kies ik nu een nummer dat verband houdt met het vorige fragment. Begin jaren 90 wijdde hij een van zijn albums aan band Skin. Hij wilde deze funk-folklore-fusiestijl moderniseren. Op de LP hoes een beeld van het verkeer destijds met veel auto's en motortaxis. Sindsdien werd deze muziek geassocieerd met de vele motortaxis die in die tijd levensgevaarlijk door de stoffige straten van Cameroen scheurden. Het album werd uitgebracht in 1993 en werd een groot succes. Je hoort nu het titelnummer van dit album, Bent Skin. Hij spreekt het uit als Bent Skinam.